0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder, blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnie Jampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK-voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranje-fans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: je.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: Begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kapwoningen en 15 drive-in woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: On Air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max On Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen lessen over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Non-stop muziek.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is toch echte liefde, hè? Ja, ach, I would die for you. Prince and the Revolution aan het begin van een nieuwe zaterdag op Meer Radio.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja, goedemorgen, luistervrienden en vriendinnen. Het is zaterdag, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja, en ik hoop dat je goed geslapen hebt. Ja, ik hoop echt oprecht dat het gewoon gelukt is en dat jij een lekkere nacht gehad hebt, ondanks misschien de warmte die er binnen nog hangt. En buiten ook is, hoor. Maar vooral die binnen hangt, hè, want op een gegeven moment wordt het altijd binnen heel warm en dan ben je gewoon ook eigenlijk helemaal klaar. Ik hoop toch dat je een goede nacht gehad hebt en dat je klaar bent voor een nieuwe zaterdag die ook best lekker wordt. Iets meer risico erin, weer tegen het iets, maar daar gaan we het later nog even over hebben in deze uitzending. Maar goed, het wordt in ieder geval over het algemeen een mooie dag vandaag weer. Dus daar moet je je voor klaarmaken en op voorbereiden. Zo, dat was even een moeilijke zin die ik daar deed. Maar goed, ik hoop wel dat het allemaal gaat lukken. Tussen nu en 10 uur ben ik er om jou te ondersteunen, helpen, begeleiden. Wat zullen we er nog meer van maken? Gezelligheid. Oh nee, dat is niet een term. Nou goed, we gaan met elkaar gewoon lekker wakker worden op deze zaterdag. Zaterdag 27 juni, want ja, het is de laatste zaterdag voordat de zomervakantie begint hier bij de scholen in het noorden. Zoals de regio heet, zeg maar die streep, hè, van Noord-Holland zo, bam, helemaal horizontaal naar Drenthe. Maar goed, ja, het is dus de laatste zaterdag van de scholen en nog 1 week en dan begint de vakantie. En ja, hè, gisteren vroeg ik het al tijdens Meer in het weekend. Waar ga je heen? Laat het mij weten, vind ik altijd leuk. Gisteren had ik onder andere Frankrijk, Thailand, Duitsland. Volgens mij had ik ook Friesland. Laat me weten, waar ga je heen? Wat zijn jouw plannen voor de vakantie? Stuur het naar studio@meerradio.nl. Gewoon even het land, hè? Gewoon alleen maar waar ik ga naar dat en dan je land invullen waar je heen gaat. En als je naar de mooie provincie in Nederland gaat, mag je het ook invullen. Er is ook helemaal niks mis bij, dus doe dat zeker. Goed, wat gaan we verder doen? Natuurlijk gezelligheid. We hebben uiteraard wat feiten van deze dag, het uitgebreide weer. Heel veel lekkere muziek. Veel kwaliteit. Dua Lipa zie ik. Ik zie Kensington. Ik zie Alec Warren. En we beginnen met Mabel. Don't call me up. Nou, vind ik ook weer een beetje lullig. Maar goed, als zij dat niet wil, dan doen we dat gewoon niet. Ik zeg goedemorgen. We gaan beginnen. Ik hoop dat je er klaar voor bent om deze zaterdag te gaan aanvallen. En ik ben er in ieder geval wel klaar voor. Dus tot 10 uur is dit hier op Meer Radio. Meer wakker. Ik zeg een hele goedemorgen.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.

Alex Warren hoorde je en Fever Dream op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. En ik hoorde deze plaat van de week ook. En ik had het al eerder, heb ik het gezegd. Dat ik denk van, dat intro van deze plaat doet mij denken aan een film met Pierce Brosnan. En ik denk, wat was het nou ook weer? Nou goed, The Thomas Crown Affair. Misschien heb je hem gezien. 1999 is die uit. Dus hij is al een beetje uit de oude doos, maar wel echt een hele leuke grappen. Ik vind het een leuke film. Het is creatief bedacht. Maar goed, als je die film zit te kijken, dan weet ik zeker dat je ook denkt van, dit sampletje, dit ken ik. Maar goed, dan weet je het bij deze. Voor Alex Warren hoorde je Mabel en Don't Call Me Up. Nou, zullen we niet doen. Omdat het zaterdagochtend is, misschien lig je nog te slapen. Hè? Tijdzone natuurlijk. Tijdsverschil krijg je natuurlijk. Hè? Dat hebben we natuurlijk het hele WK hebben we daar ook al last van. Dat wedstrijden dan om 9 uur gewoon 's avonds in Amerika zijn. Maar ja, dan is het 3 uur 's nachts hier. Daar worden we natuurlijk niet heel blij van. In dat opzicht is dan eigenlijk mijn tip. Mocht je nog geen vakantie gepland hebben. Of ga naar Amerika toe. Hè? Dan zit je in dezelfde tijdzone. Of ga bijvoorbeeld richting het oosten. Hè? Ik noem maar wat. Ga naar Indonesië of China of dat soort dingen. Want dan heb je 6 uur meer. Dus dan is het waar het hier dan 3 uur is. Is het dan al de volgende ochtend daar. Hè? Dan is het 9 uur 's ochtends daar. Dus dan kun je ook die wedstrijd kijken. Hey, dat is eventjes, als je nog niet bedacht hebt. Bij deze is dat wel handig. Goed, hoe was jouw week? Hoe heb je hem beleefd? Heb je nog leuke dingen gedaan? Heb je nog bijzondere dingen gedaan? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Persoonlijk heb ik genoten van het mooie weer. Niet altijd, want ik vond het soms ook gewoon te warm. Ik heb vorige week zondag, ik heb een urban trail gedaan. In het pittoreske Leiden. Was erg leuk, maar wel een beetje warm. Maar goed, dat was ook wel te zien aan mijn hoofd toen ik klaar was. Maar goed, dat was wel een klein beetje te verwachten. Want ja, mijn conditie is zo ontiegelijk goed. Dat ongeveer. Maar goed, het was echt leuk. Het was gezellig. En best leuk om Leiden een keer toch van een hele andere kant te zien. Dus ja, dat was zeker de moeite waard. Ja, en toen was de nieuwe week alweer begonnen. En ja, die vloog eigenlijk voorbij. Want op een of andere manier was het opeens vrijdag. En op een of andere manier was het vervolgens gewoon ook zaterdag. En dat is nu. Ha! De vroege zaterdagochtend hier op Meer Radio, waarbij ik gewoon echt fit wakker werd vanmorgen. Wat dan ook natuurlijk wel weer heel erg fijn is. Maar goed, dat is allemaal niet jouw probleem. Als jij leuke dingen meegemaakt hebt, laat ze me weten. Studio@meerradio. Wat zijn jouw belevenissen van de afgelopen 7 dagen? Ik vind het altijd leuk om dat te lezen, te horen. En ja, soms kan ik er ook gewoon nog tips uit opdoen. En daar gaat het uiteindelijk om. Door met muziek. Dit is Wet, Wet, Wet. Love is all around.

En de zangeres. Daarvoor Wet, Wet, Wet. En die leuke Love is All Around. Blijft gewoon romantisch. Romantische muziek op de zaterdagmorgen. Het moet natuurlijk niet te romantisch worden, want dan kom je je bed niet uit. Hè. Daar moeten we natuurlijk ook altijd wel een klein beetje voor waken. Want ja, hey, als het te romantisch is, wordt het ook niet. Nou goed, dat dus. Even denken. Wat ging ik ook weer zeggen nu? Oh ja, bijna 8:30. Dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende deel Meer Wakker. Waarin we straks onder andere het uitgebreide weer voor je hebben. Verder ook muziek van Dua Lipa. Ik zie Faithless samen met Bebe Rexha. En Davina Michelle komt ook nog langs met haar Skyward. Voor het allemaal zover is, eerst nog de mannen van Kensington komen eraan. Met Stay. En dan dus het meer nieuwsoverzicht. En dan pas gaan we verder met het volgende deel. Dus genoeg reden om rustig te blijven hangen. En ja, weet je, echt, we hebben nog 1,5 uur. Hè, dus je hoeft nog niet je bed uit. Maar ik zou wel zeggen, pak lekker wat te eten en te drinken. Dan komt het vast en zeker uiteindelijk helemaal goed.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
1: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranjefans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Davina Michel op de radio en Skyward aan het begin van deel 2 van dit eerste uur meer wakker. Ben je net wakker geworden? Dat kan, hè? 8:30 de wekker gezet, dan zeg ik een hele goede morgen. Welkom, het is zaterdag 27 juni 2026. We zijn vanaf 8:00 bezig met het begin van deze nieuwe dag. En ik ben je aan het helpen met opstaan. Dus dat doe ik altijd met lekkere muziek, een beetje gezelligheid, een beetje slapgauwhoer en wat informatie. Hè. En onder andere het uitgebreide weer is daar onderdeel van. En dat ga ik je straks vertellen. Wat gaat het worden en wat gaat het de komende week worden? Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook belangrijk. Verder lekkere muziek van onder andere Favors. En nu Vaya con Dios. Dit is Nee Na Na Na.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

mooie Abel. En onderweg op deze Meer Radio vroege zaterdagmorgen. En we zijn ook onderweg. We zijn onderweg naar het opstaan. Hé, is dat even een bruggetje? Daarvoor Vaya con Dios. En na. Ja, een plaat waar je weinig aan toe hoeft te voegen. Wel een oudje, maar ja, toch wel leuk en vrolijk. En zomers, hè, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Met al dit mooie weer, dan is zomerse muziek altijd extra fijn. Hoog tijd voor het weer. Wat gaat het ons brengen in de komende week? Deze zaterdag blijft het warm. Ja, het is wel nog een klein beetje, ja, niet helemaal 100% zeker, maar 28 tot 31 graden staat er in ieder geval wel op de thermometer. Maar daarbij, en daar gaat het met name in de twijfel, is er kans op buien, stevige buien zelfs en mogelijk onweer. Vooral later op de dag is het verstandig om de lucht in de gaten te houden als je buitenplannen hebt. En ja, persoonlijk heb ik die. Ik ga naar Caprera vanavond. Vooral later op de dag is het dus verstandig. Zondag. Ja, wordt het minder heet. Dat is morgen. Maar nog altijd aangenaam warm met temperaturen rond de 25 tot 27 graden. En af en toe zon, maar ook kans op een kleine bui. Na het weekend schakelt het weer terug. De temperatuur zakt richting ongeveer 21 tot 23 graden. Wind draait meer naar het westen tot noordwesten. En daarmee wordt het volgende week een stuk frisser en wisselvalliger. Met geregeld wolkenvelden. Soms zon en af en toe regen. Kortom, eerst nog zomers warm. Daarna duidelijk gematigder Hollands zomerweer. En ergens is dat wel leuk. Hè? De afgelopen week was natuurlijk 30 plus. Nu gaan we naar de 21 tot 23. Wat normaal gesproken heerlijk weer is. Hè? Maar dan vinden we het opeens een beetje karig, om het zo maar te zeggen. Ja, het is misschien omdat er ook wat buien bij komen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar goed, uiteindelijk wordt het volgens mij gewoon heel erg lekker weer. Dus moeten we ook gewoon echt lekker gaan genieten. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Zo, tot zover het weer. Nu snel door met muziek. Faithless komt eraan. Dit is New Religion.

Het is wel triest dat deze man zelf niet echt meer kan zingen of spelen. Want hij met zijn gehoor heeft hij onder andere allerlei problemen. En hij is inmiddels natuurlijk ook al aardig op leeftijd. Phil Collins heb ik het over. Maar dit is toch fijne muziek, hè? Something Happened on the Way to Heaven. Daarvoor Faithless samen met Bebe Rexha. En New Religion zorgde ervoor dat we aan het einde kwamen van dit eerste uur meer wakker. Straks aan de andere kant van 9 uur gaan we door met meer wakker worden. En gaan we ervoor zorgen dat jij dus straks om 10 uur echt helemaal wakker bent en die zaterdag kunt gaan aanvallen. Onder andere lekkere muziek, feiten over deze dag en gezelligheid zullen niet ontbreken. Dus ik zeg tot straks aan de andere kant van 9 uur.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: als het gaat.
1: Precies. Hier aan de kust, of niet?
0: Hier aan de kust.
1: Ik kon het bijna voorspellen. Nee. Hoe logisch is het? Als de plaat aan de kust heet Bluff, hoorde je aan het begin van uur nummer 2. En hier aan de kust. En ja, dat is natuurlijk een toepasselijke plaat met mooi weer. Zeker in de afgelopen dagen, maar ook vandaag wordt het nog best heel erg lekker weer. Behalve misschien aan het einde van de dag. Is dit gewoon fijne muziek. Binnen het ingeschakeld, goedemorgen, welkom. Zaterdag 27 juni 2026. Het is meer wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen, helpen en begeleiden bij het opstaan op deze zaterdag. En ik zou zeggen, blijf niet te lang liggen, want het is echt onwijs lekker weer. Qua temperatuur dan. 30 graden, die gaat zeker in beeld komen. Dus kom er maar snel uit. Want dat lijkt me wel een heel erg fijn en belangrijk iets.
2: Niels Olijenhoek.
1: Ja, dan zijn we weer helemaal alle administratie afgerond. En kunnen we verder met dit programma. Nee, het wordt mooi weer, dus blijf niet te lang liggen. Pak snel, alvast als je dat nog niet gedaan hebt, wat te eten en te drinken. Koffie, thee, limonade, vieze boekjes. Pak een broodje erbij of iets anders. En dan ben je straks om 10 uur echt helemaal fit en fruitig om te gaan genieten van dat mooie weer. Lekkere muziek gaat eraan komen tussen nu en 10 uur, waaronder deze. Ren, Lenny Ren, dit is zijn Acta en de Munnik.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Homewrecker van Somber hoorde je op de radio. Oh, altijd fijn om die te horen. Ik moet zeggen, ik vind al die platen van Somber ja, gewoon lekker. Lekkere duin, lekkere muziek. Daarvoor Acta de Munnik en die leuke Ren, Lenny Ren zorgde ervoor dat het bijna 9:15 werd op deze zaterdagmorgen. Ja, en dat is dan zo'n moment dat wij gaan kijken naar ja, de feiten van deze dag. Het is 27 juni, dag 178 van het jaar 2026. We hebben er nog 187 gegaan. En dat betekent dat we dus bijna op het midden zitten. Ja, hey, als je dat maar even weet. 9 dagen zitten er tussen de hoeveelste dag het nu is en hoeveel we er nog moeten. En dat betekent dat we over 4,5 dag echt op het midden zitten. Ja, met 365 wordt het ook lastig om dat door 2 te knippen. Ja, dat moeten we dan ook even erbij zeggen. Hey, vandaag in 1296, dat is echt lang geleden, wordt graaf Floris de Vijfde door Edelen vermoord bij het Muiderslot. Misschien ken je het. Vandaag in 1905 breekt muiterij uit op het Russische oorlogsschip Potemkin. En in 1947 wordt in Ukkel 38,8 graden gemeten. Tot 2019 was dat de hoogste temperatuur ooit in België. Dan vandaag in 1957 maakt orkaan Audrey ongeveer 500 slachtoffers in Louisiana en Texas. En in 1966 treedt schrijver Gerard Reven toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. In 1980 op deze dag verongelukt een Italiaanse DC-9 boven de Tyreense Zee. Later wordt de NAVO-raket als oorzaak genoemd. Ja, heftig, heftig. En vandaag in 1993 vuurden de Verenigde Staten kruisraketten af op doelen in Bagdad. Ja, dat was natuurlijk die oorlog daar ook met Irak en alles. In 2009, op deze dag, wordt het Belgische Stokletpaleis toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat is best wel een lastig woord. En in 2010 verongelukt op de Maasvlakte een helikopter tijdens opnames rond de Tour du Port. 4 mensen komen hierbij helaas om het leven. En tot slot, in 2022 wordt Zierikzee getroffen door een windhoos. 1 vrouw overleed en er is zeer veel grote schade. Kijken we even naar wat jarigen op deze dag. Khloe Kardashian blaast weer een kaarsje extra uit. Net als realityster, net als acteur Tobey Maguire. De Spider-Man held. R&B zangeres H.E.R. Her. Die wordt ook weer jarig. De Gossip Girl acteur Ed Westwick blaast ook een kaarsje extra uit. En tot slot Nico Rosberg, voormalig Formule 1 wereldkampioen. Hij was wereldkampioen en hij dacht meteen, ik stop erbij. Nou, heeft hij goed gedaan. Dan nog even de weerrecords in de beeld. Op 27 juni werd in 1947 35,6 graden. En de laagste temperatuur ooit gemeten was in 1939 3,7 graden. Ja, dat was echt koud. Nou goed, dankzij dit heb je nu nog in ieder geval wat gespreksonderwerp als jij een feestje hebt. Gaan wij snel door met muziek.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in één.

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ik heb het altijd zo gedaan.

Ramses Shaffi. Ah, wat was dat toch een goede zanger. Laat me hoor je op de radio. Daarvoor een leuke van de Proclaimers. En I'm gonna be 500 miles. Ja, ik word daar vrolijk van hoor. Dit is het is echt een oudje, maar wel eentje om in ieder geval een glimlach op je gezicht te krijgen. Het zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. Dat betekent dat we toch echt wel hard richting 10:00 gaan. Maar nog een heel 30 minuten te gaan hebben. En voordat we aan dat 30 minuten beginnen, hebben we eerst nog zo dadelijk voor je het meer nieuwsoverzicht. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurd is. Of misschien gaat gebeuren. Daarna gaan we dat laatste 30 minuten in met daarin onder andere muziek van Beyoncé. Ik zie Ariana Grande en ook Supertramp komt langs. Leuk. Verder hebben we nog even het spoorboekje voor je. Wat kun je verwachten op meer radio op deze zaterdag? Deze hete zaterdag. En ja, als jij nog wilt delen met mij wat jouw plannen zijn voor dit weekend, vind ik altijd leuk. Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Ja, persoonlijk, ik zei het ergens bij het weer al. Ik zeg, ja, ik ga naar Caprera vanavond. Want Somjeu treedt daarop in Caprera in Bloemendaal, het Openluchttheater. Dus ik hoop echt van harte dat het gewoon droog blijft. Want ja, je moet er toch niet aan denken dat je daar in de regen staat. Ik heb het alles meegemaakt. Maar echt, dat is niet... Ja, weet je, het heeft ook wel wat, maar het is toch ook weer niet helemaal wat je eigenlijk wil verwachten. Maar goed, heb jij leuke dingen? Laat ze maar weten. studio@meerradio.nl. Gaan we door met een plaat. Ja, ik vind hem geweldig. Zeker als je helaas afscheid moet nemen van mensen. Het is wel zo'n mooie plaat. Wiz Khalifa samen met Charlie Puth. Dit is op Meer Radio, die hele mooie See You Again. It's been

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kapwoningen en 15 drive-in woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Amy Winehouse aan het begin van het laatste deel. Meer wakker, You Know I'm No Good. Een van die fijne platen die zij in haar te korte leven heeft gemaakt. Aan het begin van dit laatste deel zeg ik goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Welkom, het is 9:30 geweest. Ben jij net pas wakker geworden, zeg ik. Wat mij betreft heb jij uitgeslapen. Maar je hebt dan ook meteen maar heel kort om echt wakker te worden op deze zaterdag. Want ja, om 10:00 wordt natuurlijk van jou verwacht dat je gewoon helemaal meer wakker bent. Dus dan weet je dat. Dus ik zou zeggen, pak snel wat eten te drinken en ga ervoor. En voor iedereen die er al langer bij is, hey, gezellig, top en leuk dat je er nog steeds bij bent. We gaan nog tot 10:00 door met onder andere lekkere muziek en gezelligheid.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

Ariana Grande en Thank You Next. Ja, ik vraag me alleen af waarom ze nou Next zegt. Maar goed, ik heb niet naar de tekst geluisterd. Dus misschien dat ze het gewoon helemaal uitgelegd heeft. Maar ik vind dat toch een beetje gek. Waarom zeg je Thank You Next? Alsof meerdere mensen dat tegen haar moeten zeggen. Maar oké, zaterdagochtend, ik zal niet te diep gaan. Maar ik vind het wel apart. Daarvoor de Logical Song van Supertramp. Zorgde ervoor dat het 9:45 werd. Ja, en dat is het moment dat we toch even moeten gaan kijken. Wat kun je verwachten? Hè? Straks om 10:00 meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd, gaat gebeuren. Nee, wat de activiteiten zijn. Sorry, ik moet het goed zeggen. Daarna meer in de middag met William Hulsel van 12 tot 3. En Tom van Dranen van 3 tot 6. De Groove Connection is er van 6 tot 8. Jaap en Max zijn van 8 tot 10 on air. En Tarzan en Tinus, TNT, sluiten de zaterdag af met hun bijdrage. Vrolijkheid en gezelligheid, dat is wat je daar hoort. En dat is natuurlijk altijd leuk. Wil je dit nalezen, kan natuurlijk kijken op meerradio.nl. Daar staat het allemaal onder het kopje programmering beschreven. Dus kun je het gewoon teruglezen en kun je altijd nog meer informatie vinden. En al het nieuws uit de Haarlemmermeer staat er ook nog eens op. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Dus wat dat betreft genoeg reden om daar te kijken. Verder, wat zijn de plannen voor dit weekend? Ik zie eigenlijk vooral veel strandgangers. Haarlemmermeerse Bos zie ik dan ook even als strand. Tolleburgse Plas zie ik ook even als strand. Maar ook mensen die echt naar het strand gaan. En ik zie toch al mensen die op vakantie gaan. Mazzelaars. En ook dan eventjes nog het polletje. Ik zei het aan het begin van de uitzending, mocht je niet gehoord hebben. Laat me even weten, wat zijn jouw plannen? Waar ga je heen op vakantie? Dat land is voldoende. Dat is gewoon, ik ga naar... Je hoeft niet die hele doopcel te vertellen. Gisteren had ik onder andere Frankrijk, Thailand, Bali. Ik zie nu ook de Verenigde Staten ertussen staan. Ik zie, er is weliswaar één iemand hoor, die gaat naar Venezuela. En wat zag ik ook? Zuid-Afrika. Dat is ook lekker. Verder natuurlijk ook heel veel bekende dingen. Griekenland natuurlijk, altijd populair, komt veel langs. En ook de Canarische eilanden, ja, die zijn ook natuurlijk altijd in trek. Dus wat dat betreft kan ik me goed voorstellen. Kan ik me heel goed voorstellen. Even denken. Het gaat hard. Nog pakken bij het, een minuut of 10. Dan krijg je van mij het sein dat je meer wakker moet zijn. Dus ga je alvast rustig voorbereiden, want het komt eraan.

Ik weet dat het iets heel anders is, hoor. Ja, dat moet ik er ook maar meteen bij zeggen. Maar het is natuurlijk ook wel grappig, want de Halo is ook dat ding altijd op een Formule 1-auto. Dat is die soort van kooi-constructie dat als ze op hun kop gaan, dat die nek van die coureur niet breekt. Dat noemen ze ook de Halo. En dat lijkt natuurlijk ook wel op de Halo die Beyoncé bezingt. Maar goed, het is toch wel een soort van ode aan dat ding. Maar heb ik dan dat idee? Maar goed, dat is het natuurlijk helemaal niet. Goed, fijne plaats. Beyoncé en Halo, daarvoor Talk to You van Another featuring 54 Ultra. En dat zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd. En je weet het, als het bijna 10 uur is, dan... Precies, het is klaar. Je moet wakker zijn. Je gaat die dag lekker aanvallen, hè? Want het wordt 30 graden vandaag. Zoals gezegd, hè, als je vanavond naar buiten gaat, neem voor de zekerheid iets van een paraplu of een poncho mee. Want wellicht dat het kan gaan regenen. Dat is mij om jou veel plezier te wensen, zodat ik met meer activiteiten. Maak er een heerlijk weekend van. Ga genieten van het mooie weer. Doe leuke dingen en hou het gezellig. En wees ook lief voor elkaar, hè? Want ook dat is natuurlijk heel erg belangrijk. De laatste, Marshmallow en Jelly Roll. Dit is Holy Water. Ik zeg, gegroet.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Een vrolijk begin. Make me smile, Roberto Giacchetti en de Scooters.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. De datum is 27 juni en daarmee maken we vandaag alweer de laatste uitzending van het eerste halfjaar 2026. Voorlopig blijft het nog een paar maanden lekker lang licht in de avond. De hoge temperaturen, die houden ook nog een poosje aan. Dus gewoon rustig blijven ademen, de schaduw opzoeken en veel drinken. Voor de uitjes en activiteiten deze week hebben we gekeken naar invulling die past bij de temperatuur. Je weet inmiddels dat we in 2 uur tijd 12 tips voorbij laten komen. 6 in het eerste uur en tussen 11 en 12 nog eens 6 suggesties. Ze vinden allemaal plaats in Haarlemmermeer. Dat betekent dat je lekker op de fiets kunt. Misschien zelfs lopend. Ja, en anders met de auto of met openbaar vervoer. We gaan het hebben over de feestweek Nieuw-Vennep. Met de autocross, een prutloop, trekkerbehendigheid en een bingo. Bij Jeugdland is de Oranje Speldag in. Abines zijn modelvliegtuigen. En heel belangrijk, we besteden aandacht aan Kitty Kotti. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip? Check nog even de website van de activiteit. Het kan zijn dat er iets is gewijzigd. En tussen alle tips, lekkere muziek. En verantwoordelijk voor die muziekkeuze, ja, je weet het, tegenover mij zit hij hoor, Ton van Dranen. En als hij achter de knoppen zit, verloopt de uitzending vlekkeloos. Luister maar, deze komt er nu aan. Turn off the lights. Nee, turn the lights off. Just Day en Jack Style en John.

0: Adele, Rumor Has It.
1: Meer activiteiten.
0: In Nieuwveen pakken ze goed uit met de feestweek. Al dagenlang zijn er veel activiteiten geweest en het gaat dit weekend gewoon door. Vanavond Q Music The Party is helaas uitverkocht. Maar misschien vang je buiten de hekken toch wat op van de muziek. Wat je morgen in elk geval kunt doen, is kijken bij de trekkerbehendigheid en bij de prutloop. De beide boeiende evenementen worden georganiseerd door Oranje Vereniging Beatrix. De locaties zijn de feesttent op het evenemententerrein en de ijsclub Nieuw-Vennep. En kijk voor alle details op website www.ov-beatrix.nl. Give up your guns, the boys.

0: In 1996 hadden we nog 15 miljoen mensen. Erik van Tuin en Jochem Fluitsma.
1: Activiteitenkalender.
0: Bij winkelcentrum Floriande kun je in oranje stemming komen met Oranje Band. Geniet van swingende muziek en houd de moed erin voor het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal samen met het winkelend publiek. Vandaag tussen 12 en 4 uur aan het Genderenplein in Hoofddorp. Doe je boodschappen in winkelcentrum Tonenburg? Ook daar staat het wereldkampioenschap voetballen centraal, met een groot scherm om een foto van jezelf of iemand anders te maken. Stap voor het greenscreen en ga op de foto alsof je midden in het WK-stadion staat. Een leuke activiteit voor jong en oud. Tussen 12 en 4 in het winkelcentrum aan Muiderbos. Hup, Holland, hup! En dan de Beatles. Let it be.
1: Meer radio. 1970.

0: We waren de grens over naar Duitsland met Nena. Haar eerste grote hit, 99 Luftballons.
1: Activiteitenkalender.
0: Dat ze in Nieuw-Vennep een snelheid houden, blijkt wel bij de autocross die dit weekend op de agenda staat. Verwachten kun je de Dakar Kids Experience, een 2-uurs cross en verschillende manches. Je kunt de races meebeleven via mega grote schermen, via beeld uit rijdende auto's en door live beelden van een drone. De toegang is gratis. En naast het circuit is van alles te beleven voor jong en oud. 2 dagen spektakel aan de Oosterdreven in Nieuw-Vennep. Lees alles over deze spectaculaire autocross op www.autocrosshaarlemmermeer.nl. Everybody's talking. Nielsen.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagens standplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen les over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
0: activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Give me all your lovin', ZZ Top.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Gisteren begon in Abbenesse het event Flightline. Een spectaculaire modelvliegshow met vele vliegtuigen uit binnen- en buitenland. Vandaag en morgen is modelvliegclub de Hoofddorpse Luchtvaartclub, HLC, aan de Dr. Heijenpad in Abbenesse, host voor dit jaarlijkse evenement waar piloten uit Nederland, België en Duitsland hun mooiste modelvliegtuigen laten zien. Je ziet hier alles, van oude dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Kleine en grote modellen vliegen heel dichtbij voorbij. Een leuk uitje voor het hele gezin. Er is eten en drinken, van speciaal bier tot zoet Italiaans ijs. En de toegang, die is helemaal gratis. Vandaag en morgen in Abbenesse. En beide dagen is dat van 11 tot 5 uur. Nou, ze hebben elkaar gewonnen. Twee topsterren, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Stay.

0: Danita Tikkaram met Twist in My Sobriety.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Het Nederlandse voetbalelftal is door naar de volgende ronde in het wereldkampioenschap. De kleur oranje blijft het straatbeeld en activiteiten voorlopig dus nog even domineren. Ook bij Jeugdland Nieuw-Vennep. Daar is vandaag Oranje Speeldag. Georganiseerd in samenwerking met Oranje Vereniging Beatrix Nieuw-Vennep. Er staat een stormbaan op het terrein. Lukt het jou om in recordtijd de overkant te bereiken? De stormbaan is open van 12 tot 4 uur. Spelen bij Jeugdland Nieuw-Vennep kan overigens de hele dag tussen 10 en half 6. En omdat het feestweek is in Nieuw-Vennep, is de toegang vandaag helemaal gratis. En het adres? Gertsenwoudweg nummer 2 in Nieuw-Vennep. Lekker hoor, alles is liefde. Bluff.

0: Het vrolijke DRSCO van Ottawa.
1: Meer activiteiten.
0: Woensdag 1 juli wordt in het hele land stilgestaan bij het einde van de slavernij met de viering van Ketikoti. Letterlijk betekent dit gebroken ketenen, wat symbool staat voor de vrijheid die slaven in een lange strijd met veel moed hebben afgedwongen. Wat gebeurd is, is niet voorbij. Dat staat op het slavernijmonument in Hoofddorp aan de Kruisweg, vlakbij restaurant Hirondel. Vanaf ongeveer 3:30 is hier de formele viering. Maar vandaag ook kun je tussen 3 en 9 uur naar Unity Fest om de afschaffing van slavernij te herdenken en vrijheid en gelijkheid te vieren. De locatie is naast Jongerencentrum Studio 5, Waddenweg nummer 3 in Hoofddorp. Kijk op www.jcmaatvast.nl voor details. En dan zit het eerste uur er alweer op. Het landelijke nieuws en wereldnieuws staan nu klaar. Aan de andere kant van het nieuws zijn technicus Ton van Dranen en ik bij je terug. Je hoort dan nog een greep uit het ruime aanbod cultuur en plezier in Haarlemmermeer. En tot aan dat nieuws hoor je Mama, Jonas Blue en William St. John.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Meer activiteiten.

0: Bob Sinclair met Love Generation.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, welkom terug. We zitten inmiddels aan de andere kant van het NOS-journaal van 11 uur... en gaan tot 12 uur door met meer activiteiten. We hebben een aantal websites bekeken en vonden veel leuke onderwerpen. Vooral muzikale uitvoeringen en twee buitenactiviteiten in dit tweede uur. Aan bod komen bijvoorbeeld een lezing over Venetië, de bermtoerist Heemtuin Heijmanshof, een foute bingo en het Metropierorkest. Blijf dus luisteren. En dat doe je nu naar The Cats. One Way.

0: Je hoorde Miles Away door Offenbach.
1: Activiteitenkalender.
0: We beginnen dit uur met een interessante lezing over het Italiaanse Venetië. De oorsprong van Venetië ligt in de 5e eeuw. Het water bleek eeuwenlang een effectieve verdediging voor de stad. Pas in 1797 wist Napoleon de stad in te nemen. Het huidige Venetië moet maatregelen nemen tegen de drukte van toeristen. Geen cruiseschepen meer in de buurt en betalen om de stad in te komen. Er komen dan ook jaarlijks, let op, 24 miljoen toeristen naar de stad. En dat op een inwonertal van zo'n 50.000 mensen. De lezing neemt je mee door deze adembenemende stad vol kleine kanalen en gondeliers. Donderdag 2 juli van 7:30 tot 9:30 in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Smoorverliefd, wie wil dat niet? Doe maar!

0: Softcell met Tainted Love.
1: Activiteitenkalender.
0: Zin in muziek en plezier? Dan kun je vanavond naar de Foute Muziek Bingo bij Fort Knox in Hoofddorp. In een zomerse sfeer komen foute hits en lekkere meezingers voorbij. Van Despacito en Bailando tot Mambo nummer 5 en de Macarena. Stilzitten wordt lastig. Verwacht vrolijke accessoires en leuke verrassingen. Trek iets zomers aan of iets fouts, zoals felle kleuren, tropische print of een strandoutfit. De muzikale bingo start om 8 uur, maar kom eerder voor je inschrijving en de bingokaarten. Lees meer op www.fortknox.nl en het is met dubbel X. Heb je een medische beperking of speciale plek nodig? Laat dat dan vooraf weten aan Fort Knox. Het adres daarvan is Hoofdweg 752 in Hoofddorp. Nou, daar komt hij, hoor maar. Mambo number 5, Lou Bega.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Julio Iglesias met het mooie Un Canto a Galicia.
1: Meer activiteiten.
0: Donderdag 2 juli brengt zanger Uriel de Groot een gezellig en herkenbaar muziekprogramma met bekende hits uit de jaren 70 en 80. Het repertoire bestaat uit vrolijke meezingers en nostalgische liedjes met veel Nederlandstalige klassiekers van onder andere Willeke Alberti, Benny Nijman en Imka Marina, Ramse Shaffi en Lisbeth. Maar ook Franse chansons, Sinatra en een country medley. Een feest van herkenning met ruimte voor sfeer, gezelligheid en vooral veel plezier. Donderdag tussen 2:30 en 5:00 in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Nou, bijna 60 jaar terug, 1968. Elvis Presley met Guitar Man.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de Feestweek Nieuw-Vennep, Culinair Zwanenburg, de Autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranjefans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer radio. Super Track.
4: De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle, 28.
5: Heartbeat.

0: only 28. Voor de Supertrack heeft de muziekredactie deze week gekozen voor een hoofddorpstalent. Het is Larissa Michel. Ze zingt over haar leeftijd, 28, oftewel 28.
1: Activiteitenkalender.
0: Heemtuin, de Heijmanshof in Hoofddorp, viert morgen het zomerfestival. Thema is kunst en creatie. Bewonder verschillende kunstwerken en ga ook zelf creatief aan de slag. Volg de pijlen en ontdek alle activiteiten. Doe mee aan één of meerdere leuke workshops en ontdek hoe creatief je bent. Voorbeelden zijn werken met planten, mozaïeken en graffiti. Ook de natuur kan je verrassen en is op zichzelf al een kunstwerk. Zoek alle kunstwerken in de tuin, verzamel de letters en maak kans op een leuke prijs. Morgen tussen 1 en 7 uur bij Heemtuin de Heijmanshof. En het is aan de Wiegerbruinlaan in Hoofddorp. Donnie en Senna, waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Meer activiteiten. redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten bij Meer Radio. Haarlemmermeer.

0: titel past bij onze zender Meer Radio, want het heet Listen to the Music door de Doobie Brothers.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Bermtoerisme. Lekker op je stoeltje of naast je tentje naar de auto's kijken. Broodjes en koffie mee. Genieten van de zon. Het was een typisch Nederlandse bezigheid, ontstaan in de jaren 50... toen ons land nog maar zo'n kleine 140.000 auto's telde. Langs de snelwegen is het al een tijd verboden. In Zwanenburg niet. Sterker nog, daar is het een aanrader. Want daar vind je de bermtoerist. Bekijk de Dahliatuin of bezoek het winkeltje met kunstkas. Elk weekend in juli en augustus geopend van 11 tot 5 uur... aan de Leinderdijk 101 in Zwanenburg. De Schotse Simple Minds. Don't you forget about me.

0: nieuws om Beauty and the Brains.
1: Muzieknieuws.
0: Met een knipoog naar het Metropoolorkest heeft Hoofddorp haar eigen Metropierorkest. Het Metropierorkest is al jaren een bekend begrip in Haarlemmermeer. Bij dit orkest raken klassiek en pop elkaar op een bijzondere manier. De samenstelling van de groep is erg veelzijdig en bestaat uit strijkers, diverse blazers, een ritmesectie en zangers. Onder leiding van docent Egmond de Bruyne brengen zij verrassende muziekstukken. Deze avond ook een gastoptreden van Big Band Haarlemmermeer. En een korte uitvoering door de Sea Young Vocals. Maandag 29 juni vanaf 8:30 tot 9:15 in C. aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Bauza Magnetic.

Dat was Bauza en tot zover deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we gaan nog door tot diep in de nacht. En morgenochtend gaat de programmering gewoon door, want Meer Radio is 24/7 in de ether. Ben je een keer niet in de gelegenheid om te luisteren, dan kan je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met daarin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, dankjewel voor de techniek. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Ace of Base, All That She Wants. Heb een lekkere week allemaal.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzol.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kapwoningen en 15 drive-in woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
2: William Hultzorg.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen lessen over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

track. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

Het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

van deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: Oranje fans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester

0: Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranje-fans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
1: William Hultsel.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
5: Meer in de middag.
6: Tom van Dranen.
7: Het is goed in Holland te zijn.

0: Terug naar 1986 met de Rolling Stones.
1: Tom van Branen.
0: Goedemiddag, daar zijn we weer met Meer in de Middag. Tussen 3 en 6 uur, het vertrouwde programma met Tom van Raden. Met dank aan Willem Hilsel voor de afgelopen 3 uur. We begonnen dus met de Rolling Stones in 1986 en de Harlem Shuffle. Een oud nummer van Bob en Earl. Eigenlijk in 1963, maar in 1966 werd er pas een hit voor Bob en Earl. Wat gaan we doen in deze Meer in de Middag? We hebben natuurlijk straks aandacht voor de Vandaag in de Muziek. We hebben nummer 1 is voor je. En Ad Hinten komt ook langs voor Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. En vandaag gaan we het even hebben over puppy's die 's nachts huilen. En we hebben natuurlijk heel veel goede muziek, zoals deze van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: Topic en A75 in Breaking Me.
1: Vandaag in de muziek.
0: De Engelse groep Smile treedt op 27 juni 1970 voor het laatst op onder deze naam. Na hun optreden in de City Town Hall in de stad in het Engelse graafschap Cornwall wordt de naam veranderd in Queen. Onder deze naam treden zanger Freddie Mercury, solo-gitarist Brian May, bassist Mike Rose en drummer Roger Taylor op voor het eerst op 12 juni 1970 in Imperial College in Londen. Hier is Queen met een oudje. Dit is Killer Queen.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouw.

0: bouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kap-woningen en 15 drive-in-woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen. Meerradio. Supertrack.
4: Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28.
5: Heartbeat.

0: En zij is lokaal talent, hè? Larissa Michelle hoorde je met de supertrack van deze week, 28.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht trekken er vanuit de zuiden meer regen, onweersbuien over Haarlemmermeer. Mogelijk met hagel en windstoten. Zondag schijnt nu en dan weer de zon. Blijft het droog op de meeste plaatsen. En het wordt zo'n 29 à 30 graden. En het is weer erg warm. Bon Jovi! Ja,

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

En Jesse J met het nummer Domino hoorde je All Star door Smash Mouth. En ik heb nog een nummer 1 hit voor je. We gaan naar Engeland toe, 6 juni 1981. One Day in Your Life komt de nummer 1 van Michael Jackson en staat 2 weken lang bovenaan.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker was dat en ze staan nog op Pinkpop met veel succes. En we gaan dit uur afsluiten met deze van Tupac en Talon. Dit is Changes. Ik spreek je graag weer naar het nieuws van 4 uur. En dan onder meer in de studio Ad Hinton van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Rob Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tom van Dranen.

Aan het begin van dit vijfde uur gingen we terug naar 1983 met Toontje Lager en Stiekem Gedanst. Hoi, welkom terug bij dit uur van Meer in de Middag. En we gaan straks praten met Ad Hinten van Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. We gaan het hebben over puppy's die 's nachts huilen. Verder heb ik nummer 1 eens voor je. En natuurlijk heb ik heel veel andere dingen. Zoals goede muziek, zoals deze van Macam Trainor. Lips are moving. Your lips are moving.

0: Edge of Desire, dat was Jonas Blue.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Ton, goedemiddag.
0: Ad, mensen hebben een puppyhuisgraf en oh, wat lief en gezellig en aardig zo. Maar dan wordt het nacht en dan beginnen ze te huilen.
2: Ja.
0: Is daar wat tegen te doen?
2: Ja, zie je zeker.
0: Lijkt me niet leuk.
2: Nee, met een pup kan inderdaad s'nachts huilen. En waarom doet hij dat? En dat doet hij vooral de eerste nachten in zijn nieuwe huis. Omdat ze gewend zijn geraakt om met andere pups of een moeder te slapen. Ja, die is in één keer weg, hebben nieuwe ouders gekregen, et cetera. En je kan verschillende dingen doen om je nieuwe puppy te helpen wennen om in zijn eentje te zijn en zich 's nachts op zijn gemak te voelen. Je puppy vroeg al wat onafhankelijkheid bijbrengen. Het kan hem helpen wennen aan het alleen thuis zijn later in zijn leven.
0: En daar hebben we tips voor, hè?
2: Ja, zeker.
0: Tip nummer 1, inderdaad. Ja, daar komt ie.
2: Je nieuwe puppy moet zijn eigen mand of bench hebben en diverse speeltjes om op te kauwen en mee te knuffelen.
0: En dan hebben we tip 2.
2: Overweeg om een overdekte mand, krat, te gebruiken. Dit kan nerveuze puppy's helpen om zich zekerder te voelen. Grote open ruimtes kunnen intimiderend overkomen.
0: En dan hebben we de derde tip.
2: Voordat je de puppy op zijn slaapplaats brengt, zorg ervoor dat hij de gelegenheid heeft gehad om naar buiten te gaan en het liefst zo laat mogelijk zijn behoefte heeft gedaan voordat je naar bed gaat of weggaat.
0: Uiteraard, dan hebben we tip 4.
2: Tip 4. En je puppy mee naar buiten nemen. Moet ook het eerste zijn dat je doet als je thuis komt of als je in de ochtend opstaat. Als je dit niet doet, kan je puppy de gewoonte krijgen om zijn behoefte in huis te doen.
0: En dan hebben we tip 5 natuurlijk.
2: Probeer niet te veel drukte te maken voordat je je pup alleen laat. Als je te speels en te enthousiast bent, kan leiden tot toenemende verlatingsangst bij je puppy. Laat wat speeltjes en of snackjes achter en zeg kalm gedag.
0: Is dat genoeg of heb je nog een tip 6?
2: Ah, we hebben er natuurlijk nog eentje. En dat is degene, hè, er zijn altijd middelen te koop bij een goede dierenspeciaalzaak willen kunnen helpen om nachtelijk huilen te voorkomen en of te verminderen.
0: Nou, laat hopen dat het snel gaat gebeuren dan.
2: Zeker weten.
0: Ah, dankjewel, hè.
2: Veel plezier met je pup. Hoi.

Alex Warren was dat met Passenger. En vlak voor het NOS Journaal van 4:30 heb ik nog een nummer 1 voor je. En daarom gaan we terug naar 1987. De Billboard Hot 100. Amerika, 27 juni 1987. 2 weken lang bovenaan. Whitney Houston and I Wanna Dance With Somebody.

0: begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
1: Tom van Braden.

0: Deze komt weer uit 2008 van Cascade.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuiden meer regen- en onweersbuien over Haarlemmermeer. Mogelijk ook met hagel en windstoten. Zondag schijnt nu en dan de zon, blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt met 29 à 30 graden opnieuw ongelooflijk warm. Hier is David Bowie, een nummer dat hij samenschreef met Iggy Pop.

0: past the yellow lemon tree. In de jaren 90 hadden ze maar één hele grote hit. Deze Fool's Garden uit Duitsland, dat was de Lemon Tree.
1: De jarigen van vandaag.
0: Jacques Pauls, de zanger van Roman Hess, is vandaag jarig. Hij werd geboren op 27 juni 1957. Met andere woorden, hij is vandaag 69.

En I Need You door Olivia Dean. En we gaan op naar het tijdstip van 5 uur. En dan het laatste uur voor deze meer in de middag overdag. Dit zijn de Chainsmokers samen met Coldplay.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ron Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: George Michael samen met Aretha Franklin.
1: Tom van Branen.
0: And I Knew You Were Waiting For Me, een nummer van Narada Michael Walden, die de plaat ook produceerde. Het was een hele grote hit in 1986. Goedemiddag, welkom terug. Het zesde uur van Meer in de Middag. Het laatste uur dus vandaag. En wat heb ik voor je? Vandaag de muziek om 4:15. Ik heb natuurlijk ook nummer 1 voor je van vandaag. En de nieuwe Supertrack, die ga ik aan je voorstellen. Maar we hebben ook andere muziek hoor, zoals deze nieuwe van Harry Styles. Dit is Dance No More.

0: En zo gingen we terug naar de jaren 90 met Anastasia en Paid My Dues.
1: Vandaag in de muziek.
0: Bruce Springsteen en de E Street Band sluiten in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, op 27 juni 1999 hun Europese tournee af. En deze tournee is begonnen op 9 april 1999 in Barcelona in Spanje. En Bruce Springsteen en de E Street Band geven ook concerten in Nederland. Op 19 en 20 juni 1999 staan ze in het Gelredome in Arnhem. Het is een hele grote hit van Bruce. Nummer 1 in Nederland in de week van 22 juni 1985. Dit is Dancing in the Dark.

0: Het Meerradio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Tom van Dranen.
1: Dit is Meerradio.

This Time, een soloplaat van Sting uit de jaren 90. En we gaan op naar het NOS-journaal van 5:30. En na 5:30 ga ik hem aan je bekendmaken. De nieuwe Supertrek, wat gaat het worden? Blijf luisteren naar meer radio. Maar nu heb ik nog eventjes nummer 1 hit voor je. We gaan naar Zwitserland, 27 juni 2010. Een plaat in het kader van het WK Voetbal van 2010. Waka Waka, 1 week nummer 1. Dit is Shakira.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Jaar 21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Jaar 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als

0: waar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
1: Tom van Braak. Meer radio. Super Track.
3: De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle, 28.
4: Heartbeat.

0: 28.
1: Ja, dat was je nog een keer. Larissa Michelle, de superstreek van deze week. 28, zij komt uit Hoofddorp, dat weet je. Ik had graag de nieuwe aan je voorgesteld. Maar ja, die is nog niet bekend, want de DJ's van Meer Radio zijn nog flink in conclave. Wat gaat het worden volgende week?
2: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
1: Let op, vanavond en vannacht trekken er vanuit de zuiden meer regen, onweersbuien over Haarlemmermeer. Mogelijk met hagel en windstoten. En dan het weer van volgende week. Maandag blijft het droger, zijn een zonnige periode. Wel wordt het, met een naar noordwest draaiende wind, minder warm. Ligt de maximumtemperatuur rond de 25 graden. En hebben we na maandag wordt het licht wisselvallig. Met na zon ook nu en dan een regen- of onweersbui. Het wordt met 23 à 24 graden gelukkig nog iets koeler.

Weer een dagje ouder, dat was Fleming samen met Trobi en natuurlijk Snelle. En ik heb nog een nummer 1 hit voor je. We gaan naar Australië, 27 juni 1977. 1 week nummer 1 daar. De Australische Little River Band met Help is on its way.

0: knew it.
1: Uit Toy Story 5, dat was Taylor Swift. En I knew it, I knew you. En tot zover deze Meer in de Middag, gemaakt door William Hulsel en Ton van der Aan de afgelopen 6 uur. En straks na 6 uur hebben wij Maurice Gerrits in radio. En hij presenteert een fantastische programma, The Groove Connection. En om 8 uur Jaap en Max Soner met Jaap Koopmans en Max Verbrugge. En om 10 uur hebben we TNT, oftewel TNT. Dat wordt gepresenteerd door Tinus en Tarzan. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS Journaal van 6 uur. Deze is van Genesis, Jesus He Knows Me. Fijne dag verder.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Rondfotos met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Started hoorde je hier. Groove Connection nog tot 8 uur. Met alleen maar fijne tracks. Deze komt uit de stal van Prince. Ik heb het over Miss Sheila E. You're a love bizarre.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Robert Bovens met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Michael Walden. Schreef ook muziek voor Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin, Starship. Dat Nothing Gonna Stop Us Now, dat is ook van zijn hand. Deze maakte die lekker solo, Divine Emotions. Je hoort het hier, Groove Connection. Maar nu, The Breakfast Club. Je hoort Right on Track.

en I'll Do My Best. Gewoon de lekkerste platen, gemixt door The Disco Guy. Straks Rick James met Glow, ook nog Cool and the Gang en Fresh. Maar nu is deze hele fijne Dr. Becker mix van Donna Ellen. Je hoort het fijne Joy and Faith.

Ja, Rick James, Glow, The Disco Innovation, Short Break. Trouwens, een hele mooie dubbelalbum van hem uit. Met al zijn grote klappers. Ik ga die zeker checken, hè? Op vinyl natuurlijk. Het is weer helemaal in. Ook

uit de Brooklyn, Bronx en Queens Band. Oftewel kort samengevat de BB&Q Band. De DJ Lawyer Disco Mix. Die hoorde On The Beat hier in de Groove Connection. En deze mag er ook zijn. Mike en Tess maakten de edit. You had Sissel Sledge en All American Girls.

American Girls. Doen we er nog één? Tot aan het nieuws van achter. We wensen nog een hele fijne zaterdagavond. Ook met de rest van de programmering van dit fijne radiostation. Volgende week weer natuurlijk een normale groove.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Under.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Kakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Kakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde 2 keer tegen Zweden. Kakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. En Max On Air.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale...
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wat een heerlijke opening dans op je slippers, Tas.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat dacht ik ook.
0: Ja.
1: Vandaag een speciale editie. Want er is iets heel geks gebeurd dit weekend, hè?
0: Ja, code rood, code belachelijk.
1: Ja, het was hartstikke lekker weer.
0: Ja, het was heerlijk.
1: Ja, echt zonde.
0: Maar ja, wij staan hier met z'n tweeën in een nieuwe opstelling.
1: Ja, ook. Ja.
0: Ook dat, ik vind dat heel gezellig.
1: Ja, zeker. Het is veel leuker zo.
0: Ja, we staan eerst tegenover elkaar en nu naast elkaar.
1: Naast elkaar, net alsof we echt gauwers zijn.
0: Ja.
1: Maar bijna alle festivals gecanceld. Tegelijkertijd heel veel illegale feesten waarvoor ik ben uitgenodigd. En ook heel veel organisaties die van alles door wat oppakken. Maar wij zijn hier, jouw thuisbasis.

0: Wat een lekkere platen, Tinus.
1: Jazeker. Oh, ja. Pinocchio. Ik was toen nog een heel klein stuiterballetje.
0: Ja?
1: Ja, dat is, nee, dit is echt helemaal in het begin.
0: Ja, zeker.
1: Ja, de 90. Dus dat was op de camping. Met dit,
0: in de
1: disco.
0: Ja, mooi.
1: In de cola disco werd dit gedraaid. Superleuk.
0: Ja. Hey, maar dit weekend is iets heel geks gebeurd. Nog nooit gebeurd. Bijna alle festivals zijn afgelast. Eén festival is niet afgelast. Althans, festival. Dance at Sea. Daar is de bliksem ingeslagen.
1: Ja.
0: En voor de rest in Nederland is het volgens mij nog overal lekker weer.
1: Het is prima. Ik vond het verbazend. Het weer is vandaag prima. Het is klam. Het is warm. Maar het is niet zo bloedverziekend heet als dat gisteren was.
0: Dat heb jij het liefst, toch? Alles een beetje klam en warm.
1: Oh, ja, jongens. En dan ook een week ongewassen. Helemaal top.
0: Ja. Nou, goed.
1: Ja.
0: Maar ja, wij zijn natuurlijk even een beetje op ingehaakt. Maar wij zijn niet de enige die erop zijn ingehaakt.
1: Nee.
0: Want we kregen opeens allemaal berichtjes en appjes van mensen die zeiden... Wat? Geen feest, want het is te warm. Fuck you!
1: Ja. Nou ja, een van de flyers die ik binnenkreeg was... Fuck, wat geen feest. Party dan. En ja, daar regent het nu. Dus het feestje wordt afgebroken.
0: Oké, okay, nu regent het.
1: Het regent daar.
0: Maar goed.
1: Maar ja, die zijn daar gewoon lekker gaan barbecuen. En die hebben gewoon letterlijk gezegd... bring your own booth en barbecue en kolen en je eigen vlees.
0: Nou, ideaal.
1: Wij hebben geluid en we gaan hier gewoon met allemaal... gabbers, gaan we hier gewoon lekker zitten.
0: Ja.
1: En gewoon gezellig. Maar zo kregen we er natuurlijk veel meer. Maar er zijn ook feestjes die gewoon nog steeds doorgaan. Vanavond Hardcore Unity in de Nex. En volgens mij is dat uit mijn hoofd, is dat Castricum. Is dat ook nog onze regen? Vanaf nu
0: vandaag
1: is...
0: Vandaag wel, het is gabber.
1: Het is...
0: Gabber is onze regio een beetje flexibel.
1: Ja, nee, maar gewoon omdat er zo weinig feesten. Want ja, Parkzicht.
0: Oh ja, ook al.
1: Oh, Defcon 1.
0: Parkzicht is gewoon echt dat een uur voordat het open ging ongeveer nog gezegd... we gaan door en toen toch niet, hè?
1: Ja, dat is toch bizar.
0: Ja, ja, ja. We hebben allebei dingen georganiseerd. We hebben allebei ook veel kutmomenten meegemaakt met feest organiseren.
1: Zeker.
0: Maar ja, dit is het ene ergste, denk ik, wat je kan overkomen. Het ergste is als het echt misgaat op je feest. Maar het ene ergste is cancel vlak van tevoren.
1: Ja, maar dat hebben ze niet in de hand. Dat is lokaal bestuur.
0: Ja.
1: En die zeggen, we gaan het niet doen. Maar gaat dit dan de standaard worden voor... Ja, jongens, het is een beetje warm.
0: Ja, ik zag ook op mensen die zeggen... Oké, okay, we zijn helemaal klaar met die overdagfestivals. We gaan gewoon terug de nacht in. Geen gedonder, geen last van de zon. Huppatee.
1: Snap ik wel.
0: Rammen gaan, Ground Zero. Hè?
1: Snap ik wel. Ja. Alleen Ground Zero was natuurlijk het enige nachtfestival.
0: Maar daar zijn de vergunningen ook steeds moeilijker voor. Hè?
1: Ja. Ja. Ja,
0: oh, onze filler gaat ermee op.
1: Oh, hoppa. Oh,
0: huppatee, nog een keertje.
1: Ja, hoppa.
0: We lullen te veel, Martijn, denk ik.
1: Ja.
0: Hey, wij nemen jullie vanavond lekker mee met heel veel muziek. En een klein beetje gehouhoer natuurlijk van Tarzan en Tinus, zoals je weet. En we hebben er een extra lange dansen op je slippers van gemaakt. In plaats van dansen op je pantoffels, die we natuurlijk heel vaak hebben. Lekker dansen op je slippers. En wou je nog wat laten zien in de cave?
1: Ja, de cave.
0: Is afgelopen, hè?
1: Ja, is het afgelopen?
0: Voor mij is het 10 uur.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar daar was dus wel een feestje. Ja, inderdaad, net afgelopen. Dus als je terugweg de Cave, dat was in de grote vijver.
0: Oh.
1: En daar heb ik ook een paar keer staan draaien. Maar wat een ontzettende leuke locatie is dat.
0: Ja?
1: Ja, je hebt daar een beetje het gevoel dat je Ruigoord. Ben je okay. op feestjes geweest in Ruigoord?
0: Nee.
1: Ik heb een paar feestjes...
0: Bij de kerk, toch? In Amsterdam.
1: Juist.
0: Waar al die mensen in de parro zitten. Althans, dat is de buitenkant.
1: Dat is de buitenkant.
0: Hoe het gebracht wordt.
1: Ja, dat is een beetje hoe het gebracht wordt. Maar dat zweverige alternatieve, dat heeft die locatie heeft dat ook. Ik vind het een leuke locatie. Dus mocht je nog een keer een flyer voor een feestje tegenkomen in de Grote Wijver. Lekker gaan. Gaan wij nog even muziek draaien, Gabber.
0: Zeker weten.
1: Lekker.
0: Waar komt hij dan?
2: Dit is Dansen op je Pantoffels. Oude.

0: Gaza.
1: Powerful.

0: $50 or more.
1: A house of love. A house of love. A house of love.

0: Tas, dit is toch ook voor mij een vakantieplaatje. Ik vind hem heel zomers.
1: Zeker.
0: Maar deze werd toen, ik denk dat ik 15 was, op de camping in Assen gedraaid.
1: Dit is jouw campingvijf vandaag.
0: Ja.

0: Ah, lekker. Ja, dit vind ik lekker. Dit vind ik lekker. Outer Space Prodigy. Ja, en ik ben natuurlijk bij de Prodigy geweest.
1: Ja, pas nog.
0: Ja, dat is al iets meer dan een maand geleden.
1: Ja, voor mij iets meer dan 20 jaar geleden.
0: Ja, ja, nee, het verschil moet er zijn.
1: Ja, mooi. Dus, komen ze ook weer hierheen, of niet?
0: Ja, zeker. Ze staan dit najaar staan zij hier in Nederland.
1: Huh? Nou, eens even kijken.
0: Ja, ja. Gezellig.
1: Zeker.

0: En terwijl wij lekker doorgaan met dansen op je slippers, is het ondertussen denk ik elk tuinfeestje afgelopen. Het is hier ook in Hoofddorp losgebarsten. Ik appte net mijn vrouw als ze de ramen dicht wilde doen. Dus ze zegt, ik heb net 3 kamers gedweild. En ook onze opnamestudio staat ondertussen onder water. Want er zijn een paar klote bouwvakkers boven. En die hebben echt de hele boel gesloopt.
1: Ja, ik weet het niet, maar serieus. Wij staan hier op onze slippers, maar het is straks dansen je lieslazen als dit zo doorgaat.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Dus mochten we uitvallen, dan weten jullie hoe het komt. Maar ik denk dat we nog een uurtje gaan redden. Maar misschien wel met ons enkels in het water.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid in alle provincies. Het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur... met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg. Koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: goedenavond.
1: Hoi, met Samantha.
0: Dag Samantha, goedenavond met TNT van radio, van meer radio zelfs. Ja.
1: Hallo.
0: Ja. Ja, jij hebt een bijzonder verhaal.
1: Ja, ja. Al mijn feesten werden afgelast. Dus ging mijn eigen feestje vieren.
0: Ja, nou, vertel. Jij zou naar DEFCON 1 gaan?
1: Zeker, heel weekend.
0: Een heel weekend. En toen kwam het nieuws. Het gaat niet door.
1: Ja, dat was flink balen. Toen hebben we maar gelijk gekeken waar er nog meer kaarten te verkrijgen was. En dat was bij Parkzicht in Vlaardingen.
0: Nee.
1: Dus alle hoop hadden we daarop gevestigd. Maar een uur voordat ik mijn make-up op had gedaan, toen werd ook die afgelast.
2: Dus allebei feesten zijn, zelfs je backup plan is gecanceld.
1: Ja.
2: Jeetje, wat kut.
0: Maar toen bedacht jij iets anders.
1: Toen hebben we met de mensen met wie ik naar Parkzicht zou gaan, hebben we afgesproken om een barbecue te gaan doen bij de Oude Maas. En toen hebben we dat gedeeld. En toen, iedereen was welkom. Dus dat was geen grote opkomst, maar dat is niet belangrijk. Het gaat gewoon om de liefde van de muziek, de vrijheid. En die je massaal deelt. En ja, weinig mensen op af. Maar een kleine gemeenschap is ook voldoende.
0: Ja, als het maar heel gezellig was.
1: Zeker. Het gaat uiteindelijk om de liefde. En wat je voor de muziek hebt, daar gaat het om. Het gaat niet om de grote opkomst. Het gaat niet om de bedragen die je binnenhaalt. Het gaat niet om de bedragen die je kwijtraakt. Het gaat om de vrijheid. En het is gewoon een levensstijl die je hebt.
2: En dat is hoe het eigenlijk zou moeten zijn.
1: Ja, en de levensstijl die je met elkaar kan delen. En daar ging het ons om. En er komen mensen, zeiden ook op Facebook, ja, vergunningen, dit en dat, dus zo. Ja, dat maakte mij niet uit. Al kwamen we uiteindelijk vanavond om aan de bak. Prima, maar we gingen wel met z'n allen.
0: Kijk, en dat is wel een beetje de instelling waar wij hier toch wel van houden, Tas.
2: Zeker weten.
0: Ja,
1: daar staan wij ook achter.
0: Ja.
2: Ja hoor, heerlijk. Ik ben dol op illegale race.
1: Ja, ik bedoel, ik kom zelf uit Rotterdam en het is alle voor één en één voor alle.
0: Kijk,
2: zo is het.
0: Nou, supergezellig.
2: Ja, en goed dat jij dat hebt georganiseerd en hebt opgepakt. Want iemand moet het doen.
1: Ja, nee, ik heb ook wel lokaal gezien dat er meerdere feesten waren. Maar dat zeg ik ook, dat was dan bij de lokale locaties. Dus bij Vlaardingen, bij Parkzicht of vlakbij DEFCON. En mij had zoiets van, ja, wij doen het gewoon heel erg anders. Want dit is gewoon waar het allemaal wel om draait. Dat het allemaal vlak bij die area is. En vlak bij de feestlocaties. Ja, we kunnen het ook gewoon zelf doen. We hebben hun niet nodig.
2: Zo is het ook. Dus voor herhaling vatbaar?
1: Zeker.
2: Nou, helemaal mooi.
1: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hardcore hard blijft groeien. En daar gaat het om. En neem ik bedoel, ik hou ook van andere feesten hoor. Ik hou ook van andere muziekstijlen. Dat jaren 70. Bobbeling hou ik ook van. Maar wat ik naar hardcore heb gezien, dat zie je nergens.
2: Nee, en zo is het.
1: Ik bedoel, voor mij is het gewoon, je kan daar als vrouw zijn alleen naartoe gaan. Tuurlijk mensen gebruiken, maar de cliché wat mensen hebben, het zijn asociale mensen, het zijn raddraaiers, het zijn herrieschoppers.
2: Oh, maar dat denken wij niet hoor. Wij zijn gewoon zelf ouwegabbers.
1: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik bedoel, tegen al die mensen wil ik wel zeggen, je kan pas oordelen als je daar bent geweest. En als je daar bent geweest, dan heb je de liefde en dan ga je nooit meer terug.
2: En zo is het. Dan weet je wel beter.
1: Naar je eerdere mening.
2: Zo is het. Hey, we gaan voor jou speciaal eventjes Rotterdam draaien. Want het leven is als een dansje, zeg ik.
1: Dus zeker.
0: Speciaal voor jou. Life is like a dance. Paul Elstak, speciaal voor jou.
1: Dankjewel.
2: Hey, dankjewel. Fijne avond.
1: Hoi.

Christus. Jezus Christus. De Heere God, Jezus Christus.

wordt toch zo gek van dat christentuig, hè? Oei, christenhonden. Nee, ik bedoel, kijk, Jezus Christus, hè? Sorry, maar dat was een nozem uit Nazareth. Verder niks. Prima, prima gozer, niks aan hand, maar een nozem. Weet je wel? Er zijn die bijvoorbeeld. Nou, je hebt dan een God, had hij het altijd over? God. En God heeft alles gemaakt, hè? Hele universum, de aarde, ieder gras, moet je allemaal van God. En dan zei hij: dat is mijn vader.

0: wat heb je voor filler? Wat heb je voor filler gedaan?
1: Dat gaat niet goed.
0: Ah, ja, oké. Okay.
1: Dat maakt niet uit.
0: Ja. Nou, wel gezellig zo. Nee, dan moet ik hem dicht doen.
1: Ja, sorry, foutje. Maar okay. Dat wil je best ondertussen aan het twijfelen en al hier.
0: Ja, het is echt
1: niet. Het is niet normaal. Zeg.
0: Het is.
1: Maar goed, wij gingen het hebben over het leuks. Want daar zijn we voor. We gingen jullie niet vervelen met al meer ellende. Want wat is er volgende week in ons eigen Haarlemmermeer? Namelijk in Vijfhuizen is het Five House Festival. En wat kan je daar verwachten? Nou, volgens de flyer kan je daar zo verwachten. Guilty Pleasures, Nederlandstalig, house, food.
0: Guilty of guilty?
1: Guilty Pleasures.
0: Guilty Pleasures. Guilty Pleasures.
1: Praat gewoon Nederlands met me.
0: Ja, ja, ja, misschien wel.
1: Maar Nederlandstalig, kijk, dat gaat best aardig. House, ja. Huis. En eten, drinken en nog meer.
0: Ja, ik zag in ieder geval Mike Vlog.
1: Jij zag Mike Vlog? Ja, die doet de house, denk ik.
0: Nee, die is... Die zal wel een lekkere moppie Nederlands komen zingen. Ja, maar er staat er nog een hele leuke op. Die wij wel allebei heel goed kennen.
1: Zeker. Maar ik ken hem eigenlijk als Harlem Demolition Crew.
0: Ja, hij is daar 1/5 van de Harlem Demolition Crew.
1: Zeker. Maar
0: 1/4. Wat is het? Hoeveel? Nee, ze zijn de ene keer met z'n vijven. Dan zijn ze met z'n vieren.
1: Ja, Harm was er niet.
0: Ja, Harm. Dat weet je. Waarom was ze niet?
1: Maar goed, nou ja, dat is Ivo. Ivo is de Burning Rooster. Die sluit eraf en die kennen wij wel als een lekkere rammer. Alleen wat ze daar dus doen, ze hebben allemaal mensen uit Vijfhuizen. Of met een goede link met Vijfhuizen. En ze maken daar gewoon één groot fantastisch feest van volgende week. En er zijn nog kaartjes. We denken, er staat hier zo, heter wordt het niet. Maar ik hoop niet dat het nog heter wordt, want dan gaat het weer niet door. Heb je dat gelul? Maar het is vanaf 2:00 PM tot 11:00 PM. En het is dus met een beetje house en een beetje Nederlandstalig. Maar als Ivo afsluit, dan weet ik zeker dat we gaan knallen.
0: Nou ja, 50% van TNT gaat zeker die kant op. Dus ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Ja, er zit nog een klein kantje dat we misschien toch naar Karma gaan. Maar ja, als we niet naar Karma gaan, dan zijn we hier. Ja, sorry.
0: Kom op, Tas.
1: Sorry, ja.
0: Karma, ik heb het nu een paar keer gedaan. Karma zuigt. Ja, sorry. Ik vind helemaal niks.
1: Wij vinden Karma gewoon heel leuk, omdat gewoon onze complete gabbergroep daar komt.
0: Oh ja. Oh ja. Dus als jouw gabbers naar Karma gaan, maar jouw maat van TNT gaat naar Vijfhuizen, dan zeg jij fuck TNT. Yes. Dat is eigenlijk wat op neerkomt. Jammer.
1: Ik zeg talk to the wife.
2: Ja, denk je, is lekker.
1: Ja, denk je. Ja, ik vind het ook lekker. Schatje, deze was speciaal voor jou. Ja. Hey, maar dat dus. En als we dus lekker gaan afknallen naar de Vijfhuizen. Je kan er dus nog naartoe. Je kan nog een kaartje kopen. Het is lekker op het fietsie. Of misschien kun je het wandelend af. Geen flauw idee waar je luistert. En als je nou vanuit Rotterdam luistert, want dat je net Samantha hebt gehoord, dan mag je ook komen. We hebben een hele goede treinverbinding. En anders met de auto. Je kan hier gewoon gratis parkeren. Wordt vet gezellig. Dus speciaal voor Vijfhuizen gaan wij vast naar wat hardcore vibes.

0: met deze heerlijke remix van Tigo komen we aan het einde van jouw zaterdagavond.
1: Volgende week weer meer beats, meer onzin en meer TNT. Jouw thuisbasis. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.
4: This is Ottawa Prog Vibes with Alan.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.